Brandon Marsh. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: Bok Radio, Bok TV, ek het nou baie lekker gelag hier in die ateljee, hoor dit gou hier.
1: Dieselfde vraag, môre, nou hoe Petter wat praat.
0: Môre.
1: Dieselfde vraag wat jy vir die oomie gevra het, wanneer gaan jy besluit om om te draai? Hoe het jy nie daai raad toegepas, en toe jy in die gate gaan kom en jy sien, maar ek werk nie, kom jy nie omgedraai nie. Lieflike dag, luister graag.
0: Dankie, want het was vir my lekker. Ek het toe nou lekker voorbij volgerij op die Botlarijpad. Het was toe nou vir my heerlik. Ek gaan nou klomp vriendinne kry vir ietsie te drinken en te eten daar op een wijnplaas. En toe vat ek die langpad om. Ek het langplaas 4x4 gerei en toe hou ek nou my somme net aan. Soos het jou plaas is, ja, daar het een Mercedes al daar oor jou plaas gerei waar die trekkers rei.
2: Maar hulle loon, hou in die kant. Luister, een GPS kan jou baie verlei. Hy kan jou baie snaakse paie vat. Maar wat hy ou oomie aanbetref, en die AME het ons altyd gesê, as jy dom is, moet jy bloei.
0: Oh, as jy dom is, moet jy bloei. En dan is die een van Niekie.
3: Môre, hallo, Niekie hier.
0: Hallo.
3: Aantal jare gelede het ons twee voertuig getoer, Swazilandeer, Sani pas op en af. Maar op pad Swaziland toe, ek was op GPS, en my vriendin in die ander voertuig op een regte, echte papiermap, so het ons die hele toer beplan en gerei, al twee dop gehou. Ons is Swaziland in, toe ons weer kom kry, is ons binnen in Swaziland, sonder om die grenspost te gaan.
0: Oh, no.
3: So nou sit jy daar binnen, jou paspoort is nie gestempel nie, dit het ons gekost draai om, gaan die selfe pad terug, om weer uit die land uit te gaan, en weer een nieuwe pad te soek, wat ons wel die grenspost gevat het. Dit was nerve-wrecking.
0: Ek was al in Swaziland.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleer in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Be the one who donates blood. Be the one who's brave enough to start. Be the one who makes 30 minutes matter. Be the one who chooses action over intention. Be the one who's part of the less than 1% keeping hope alive. This August, be the one.
6: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
7: Nee, die regte noot. Nee,

0: checking, okay?
1: Tijd om in te checken op 074-2009-89. Stuur vir my liefst nie een stempost nie, want ek kan het nie speel nie en Penny is nie hier vandag nie. 074-2009-89, check in waar jy jouself in die wereld bevind. Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Ek hoop het gaan baie goed met jou. Laat weet vir my how you are doing. 12 minute na 2, ons is rechtstreeks vanaf ACDC Express, Belleville.

nás kas. A však viete. Net vyjavili v Bokrori ACDC Express pajranky. To was like a canary soul. On sa skokol trh na riadlie. And Brackenfell var et lok fio. Bijstand pajranky. Zian fio bijstand in riadlie. En Reinhard, is altijd. Altijd lekker. Buiten uitzending, waar die rit te breg. Jy moet veilig wees. Pas jezelf op in die woensdag. Klein saterdag. Veilig wees. Pajranky aan Cherry Tiger van die trotse borg. Van die show.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. SABC vra 120 miljoen rand om plaaslike regeringsverkiesing te dek en mynbou voorstandersgroep versoek doeltreffende regeringsoptrede teen onwettige mynbou.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die SABC benodig 120 miljoen rand om regverdige en omvattende dekking van November se plaaslike regeringsverkiesing te verseker. Die voorsitter van die parlementsportefeulje

0: It's nog een lekker Tonight wat featuren in energie. Queen, Don't Stop Me Now. Oh, kom eens erin, dit niet. Is de wijnklok aan jou gebrengd door Adamai Toyota. Is baie lekker om soms hier te kan wees.
1: Sjoe. Dat was besonder.
0: Je weet, soms gaan ek dier in lewe en omdat ek myself sê, myself, jy is nie Freddie Mercury nie.
1: Al wil jy weer.
0: Nee.
1: Dalk is hierdie jou nieuwe bokboot karaoke.
0: Ja, nee, ek spiekie laar af in die predicate tabel. Ek is meer toxic. Okay, so.
1: Oh. Jo, dit was pret.
0: Ja, is altijd pret so met jou, wat praat jy, is 25 minuten oor 6, sit vir Johan Ferreira aan die kom met die sport, maar onthou, hierdie is net een vinnige herinnering.
1: Mm.
0: Jy het nog net tot morgen toe kans,
1: ja.
0: Om jou gunsteling mannelike kunstenaar te nomineer.
1: Ja, want morgen swaai dit.
0: Dit is, as jy wonder waar gaan dit, ach, ons doen hier die klein dingetjie, jy weet, by Grand West Grand Arena, waar ons duisende mense met mekaar kry.
1: Ja, is dit nie een massive ding nie, ja, dit is maar net so paar duisend mense.
0: Nooi ons van Suid-Afrika's grootste kunstenaars, jy weet, en dan doen hulle vir jou een paar songs, en dan gee ons vir hulle toekennings vir al hulle harde werk wat hulle doen.
1: Ah, jy weet, dit is een geleentheid om net soos een bykie op te dress en mooi te maak, niks fancy nie, nou, maar is net soos aandrok en pakke.
0: Ja.
1: Jy weet, een bykie uitdraaf vir die aand.
0: Ja, jy gaan dalke geleentheid kry om aan te kondig wie wen.
1: Ja, I mean, skouwers te sk-
0: ja, skouwers te skeer met die crème de la crème van Afrikaanse muziek.
1: Asa, you speak the French?
0: Nee, ek brein uit rarig ernstig.
1: En daar gaan die eerste wiel.
0: Nee, hy is al lang al weg. Want is lang al een tricycle. Kijk, so morgen sluit ons, die nominaties van jou kant af vir mannelike kunstenaar van die jaar.
1: Ja.
0: Ok, so moet nou nie terugsit en denk, ach, my gunsteling Rian Benadi, of wie ook al het mag wees, gaan sommer maar net wen nie. Hy koort jou stem meer as wat jy denk.
1: Ja, jy weet, ons allemaal het al dier een idol seisoen gegaan, dat is gesê, yes, hierdie persoon gaan wen, ek hoef nie te stem nie, ek wil my 1,50 spaar van my airtime, en toe jy daar kom, toe wen daar persoon nie, so moet nie.
0: Ek het nog nooit 1,50 gespandeer nie, net so terdoos, maar die koos
1: het niks. Moet nie aan wees nie.
0: Dalk net een klein beetje data, is al, so, spring om dit, en ons gaan jylle paar kategorieën, wat nog opgemaak moet word, vrouwelike kunstenaar van die jaar, ek denk dis volgende, liedjie van die jaar, muziekvideo van die jaar.
1: Ja, daar, jy weet, ek het so iets gehoor van, as een luisteraar iets nie.
0: Ah,
1: blijkbaar, ek weet nie, ek sê nie veel nie,
0: so, maar
1: het
0: wacht,
1: kom nog.
0: Maar wacht en sien, ek weet nie wie my gunsteling is om weg te stap met liedjie van die jaar nie. Daar is een of twee, maar daar is een wat klein bietjie meer voor die ander een le.
1: Ek gaan saam met jou stem, hierdie is soos my thema liekie op hierdie stadium, my drome word vastgevang in hierdie liekie.
0: Let's go. Kom, ons gaan kry vir ons een. En dan moet jy uit daar.

Sportskof met Brent Wayne de Wet op Bok Radio 98.9 FM. When I get tongue-tied.

0: Wilder as die Wilte en die Hewels Fantasties net hier op Bok Radio, Bok TV, so 20 voor 8 op hierdie lekker prachtige woensdag klein saterdag, 12 augustus 2026. Ek is nie alleen in die atelier nie, Anay Havengas hier, een bykie vroeger het ons gepraat oor wat mis jy die meeste jou kinderjare, jeugjare, hier is een boodskap van Petro, en sy sê, hallo, goeienavond, lekker muziek, jong, ek mis die jong wees, kuier, kuier en kuier, als drie kuiers aan hy, in die WhatsApp, Petro, baie dank, hier is nog een van Wessel, ek mis die televisietijd in die aande saam met pa en ma, daar sê baie dankie Wessel, en dan wil ek baie graag hier die stemboodskap ook speel.
1: Hey Brent, jy het praat vir ons business kinders, beste gewees was straat rugby, straat cricket, straat sokker, parkie cricket, parkie sokker, parkie rugby, allerlei lekker dinge.
0: Baie dankie Koorts, ja nee, daai lekker in die straat cricket en sokker en dan moet jy die tyd dophou van 6 uur moet jy in die huis wees. En uit en slotte rugby, groot naweek.
2: Ja, kom ons kyk het gisteraand, ek dink almal het nou al die telling gesien waar die Obliks en die Sharks opgesit het, 54-0, daar is nie veel wat ek daar wil sê nie, ek dink rarig, ek weet het is die Obliks en ek weet het was die jonspan van die Sharks, maar daar is rarige probleme by die Sharks, ek dink, daar was een bykie grapje wat ek op Instagram sien het, wat mense gesê het, kom ons laat eerder die Cheetahs en Faf tegen die Obliks speel, en Faf van nog 3 gaan druk het, en dit is baie waar, ek dink, iets in die Sharks structure, die spelers wat daar jonk is, het ongelooflik baie talent, iemand soos Luan Guillaume enzovoorts, wat letterlik nou het ons gepraat oor iemand soos Jakin Ahmed wat verstommers gespeel het en hy het gewys hy kan het doen. So hoekom kon hy die spelers nie op die step-up maak en wat gaan aan beraai structure moet gevra word? Maar ons beweeg aan, het was natuurlijk een tranentrekker toe man nou die HK terug doen. Jessie, dit is, as mense my vraag, hoekom is ek so passievol oor sport, dit is oomblik is soos dit. So speciaal, so mooi. Maar ja, kijk ons voor en toe, die All Blacks is saterig weer in actie, ten die bille, op loftes, ek gaan daar wees, ek gaan hou by die blauw.
0: Jy vlieg daarom lekker in die ronde.
2: Ja, ek is jaloers. Verschrikkelijk uit, so, nou ongelukkig net nie die Durban wedstrijd bygewoon nie, maar ek gaan 6 van die 7 RJR wedstrijde kyk, so ek sien verschrikkelijk uit, en ja, natuurlijk was ek vroeger jaar, het ek Engeland, teen Suid-Afrika gekyk, en Skotland, baie bevoorig, ek geniet het verschrikkelijk, so ons gaan definitief kyk wat die bille kan doen, maar ja, ek weet, morgen praat julle weer nog lekker rappie, so ons kyk een bykie wat die vrouwe gaan doen hierdie naweek, want hulle speel ook, ons Suid-Afrikaanse vrouwe speel 3 uur die ochend Suid-Afrikaanse tyd, 1 uur in Fiji, speel hulle teen Fiji, en yes, ons het so goed gedoen verlede naweek, ons het 50 punte teen hulle opgesit, waar hulle net 17 kon kry, dit was 'n ongelooflike wedstrijd vir ons gewees, want ons vorige wedstrijd in Fiji, het ons in die wereldbeker met 4 punte verloor, in die doodsnikke het hulle wedstrijd gewen, en dis net hoe ver ons gekom het, precies 4 jaar later, en ons sit een tellen op waar ons 50 punte teen hulle aanteken, 17 punte afstaan, dit is ongelooflik goed, Libby Jansen van Rensburg natuurlijk, geschiedenis gemaakt, dier die 12de kaptein te wees, as die Suid-Afrikaanse vrouwe laas naweek, maar hierdie week is Bibi Latasha weer terug, en sy gaan die kaptein wees, sy was natuurlijk die kaptein vir die seisoen, sy het laas ek so'n bietjie van een probleem gehad, maar ja, ons sien verskriklik uit met die vrouwe wat weet in Fiji speel, tweede wedstrijd, voordat hulle terugkeer, ons weet ook vir die eerste keer in die geschiedenis, het die vrouwe SAA span, hulle het laas ek een opwarmingswedstrijd gespeel in Pretoria, nie te goed gegaan nie, maar hulle vlieg hierdie naweek via Brazilië toe. So, ons vrouwe rappie lyk rarig goed op die oomblik, 2 sterk spanne, een span op die oomblik in Fiji, een span op pad Brazilië toe, en dan het ons een hele groep achtergehou in Stellenbosch om voor te berei vir die All Blacks. So dit sê nie hoeveel diepte daar op die oomblik by die vrouwe rappie is, en dis baie opwindend, so sterkte ook in die vrouwe, ek gaan sê, ek gaan 3 uur opstaan, ek is bietjie onseker daar oor, maar die wedstrijd gaan ek opneem en ek gaan het kyk, en ja, Supersport saai dit uit, so mense moet definitief later die dag dit kyk, want het is regtig fantasties om te sien wat so type rap hierdie vrouwe speel, en ja, ons sal sien wat doen hierdie naweek.
0: Anay Havenga, baie dankie, ek is baie jaloers dat jy nou lekker weer vlieg Pretoria toe, jy moet veilig vlieg, en die wedstrijd geniet saterdag daar, Blauwbulle en All Blacks. Daar sê, 'n paar minuut om te gaan tot en met 8 uur, die WhatsApp-lijne gons nog steeds oor die kinderjare en die jeugjare. Ek gaan die boodskappe 'n bietjie later deurlees en ook 'n paar stemboodskappe speel. Hier is Will Lindley with Last Call.

0: Brad Young met Mercy. Wel, lyk vir my ek sal nou maar moet Mercy of genade moet toon. Want dit gaan moeilik met vanaand se speletjie hier. Vetkoekpaleis gister was dit lekker maklik tannie Ella en Worsie. Kom ons luister gou hier. Hooplik kry ons dalk nou 'n wenner. Hier is nou weer 'n hele klompie WhatsApps wat deurgekom het. Maar ons benodig ons korte wenner. Laat ek gou sien waar is daai WhatsApp. Kom ons luister. Goeie aand.
1: Hi, hallo, gaan dit? Is dit ook een kiwi fruit in Nieu-Seeland? Beverly, goeiedag.
0: Baie dankie, Beverly. Dit is ongelukkig nie een kiwi fruit vrug nie. Gerald, goeienaand.
2: Naand, my vriend. Is dit ook Mexico en Centraal Amerika nie? Dit is een avocado peer.
0: Baie dankie, my vriend. Dit is ook nie Mexico nie. Ons gaan voor en toe... Ja, lyk vir my gaan maar moet genade moet toon en die antwoord moet gee. Zo aan sonnekes.

0: Radio 989 FM. En is nou precies 11:45 en tyd vir my om te sê adios, bye bye, cheers and ciao ciao. Fluit, my story is uit. Bye bye, dankie, ek het lekker saam hier gekeier vanavond hier op die Beter Alternatief 989 FM Bok Radio Bok TV op met late aand met Gerard. Nou ja, van my kant af, bye bye, dankie vir al die boodskappe, die lekker saam keier, die lach, die skater, die gedagtes gedeel, muziek gepraat, flieks gepraat, ons het net lekker gechat, bye bye, dankie daarvoor. Wat jy ook al doen, bly ingeskakel, daar is nog lekker muziek, recht hier die nacht, morgenoggend tussen 5 en 7, is die BOK breakfast met Wimpie en Marisa, en dan is het afskop met Maarten, Jolandi en Stem, en dan kom Lulu in, so van 10 tot 12, en dan kom Natisha met die N in, natuurlijk van 12 tot 2, en dan Heinrich Triple H deploy van 2 tot 4, en dan is het uitblok met Monique en Zian, en dit is van 4 tot 7, en dan 7 tot 10 is Brent Wayne de Wet in, en dan kom die Iwe weer in van 10 tot middernacht, morgennacht. So van my kant af, mooi bly, bye bye, dan kijk lekker saam gekeier, en ja, ons sien mekaar definitief weer morgen, net hier op die Beter Alternatief, op die selfde plek, selfde tyd. Cheers man, bye!
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 989 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
2: Good night mama. Night Ben.
4: Good night everyone.
5: Good night mama.
6: Good night daddy.
7: Good night children.
8: Good night daddy.
9: Good night Elizabeth.
10: Good night John Boy. Good night Jim Bob. Good night Jim Bob.
11: Good night Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob.

aan een dochter, wordt laat nacht berichten op papier. Daar is dromen wat raar valt. Daar is wijsters